ik ben een rentier, ik hef je tiet, maar frühstückte zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat getrak, en smuk je smal.

een rentier, ik heb je tiet, maar het frühstückte zo gegen tijd. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak, en smuk je smal, een pip tobak.

dood mijn kinder. Deze nu door. Moet stochen in er etten ren. Man, wat ik bedoel, wat

Ik ben een rentier, ik heb kritiek, maar het frühstück dan zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak, en smuk je smal en een pip tobak.